0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is de muziek van Bo.
1: Ik zat op de bank en jij in de kroeg. Je kreeg wat je wou, maar nooit was het genoeg.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Proleider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
8: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
7: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
9: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
7: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 richting Amsterdam staat een dagelijkse file bij knooppunt Hoflied 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A20, hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. Het oponthoud valt nog mee zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
12: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
12: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
11: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
14: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending: Hillegom neemt afscheid van de fictie-app. De gemeente stapt over op een nieuwe app waarop inwoners problemen in de openbare ruimte kunnen melden. Hoort u journalist Jan-Frederik Bonjer over zijn nieuwe boek over Warmond. Vertellen raadsleden uit Lisse over hun vragen aan wethouder Austi rondom het accommodatiebeleid. En spreken we de 15-jarige Sten die van Brugge naar Den Helder loopt voor zijn ernstig zieke nicht Brenda. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
11: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
14: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teilingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.

0: losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of vuilniszakken in een plantsoen. In Hillegom kan je dat makkelijk melden via de app genaamd Fixie. Dat gaat binnenkort veranderen. Wethouder Maarten Dijkshoorn vertelt waarom.
1: Het contract met Fixie liep af. En dat betekent dat je dat opnieuw moet gaan aanbesteden. En een aanbesteding, ja, dan schrijf je uit wat je wenselijk vindt. En dan wint eigenlijk de beste partij. En dat is in dit geval buiten beter geworden.
2: En waarom is die beter?
1: Hij voldoet meer aan onze visie in de toekomst. Dus ik bedoel, buiten beter is meer geëquipeerd om zeg maar in de toekomst mee te gaan met de wensen die wij hebben.
2: Zoals?
1: Zoals, dat is een hele leuke vraag. Ja. Nou, je moet je voorstellen, van er is ook een tijd geleden een rekenkamerrapport geweest over meldingen, openbare ruimte heet dat, moordmeldingen. En dat blijkt dat Fixie ook heel veel gebruikt werd, ook voor andere zaken dan meldingen openbare ruimte. Hè. Dus burgers die hun ongenoegen uiten via Fixie, dat soort dingen meer. Nou, het is heel waardevol om daar bijvoorbeeld een rapportage van te maken, om te kijken van nou oké, wat leeft er dan? En dat soort zaken meer. En het schijnt dat die nieuwe applicatie daar beter toe in staat is, dat ons meer te voorzien van zeg maar managementrapportages, om het zo te noemen, dan Fixie. Maar ze zijn wel heel erg vergelijkbaar in die zin hoor, want het is in principe allebei een systeem wat bedoeld is voor meldingen in de openbare ruimte.
2: Het is nog steeds zo'n fotootje maken van die losliggende tegels, melden waar het is, je naam erbij en via die app doorgeven aan de gemeente.
1: Klopt. En de afhandeling schijnt in dit systeem ook beter te zijn, want nu krijgen mensen af en toe vaak het idee, omdat er staat van nou, melding is opgelost, dat het probleem is opgelost. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want bijvoorbeeld, jij begon zelf over lantaarnpalen. Een lantaarnpaal die niet brandt, wordt eigenlijk doorgegeven aan de onderaannemer. En dan zegt het systeem van melding afgehandeld. Ja, de melding is afgehandeld omdat het doorgegeven is aan de onderaannemer. Maar niet dat het probleem is verholpen.
2: Nee.
1: En dit systeem schijnt daar iets betere functionaliteit voor te hebben. Omdat,
2: Oké, krijg je misschien de monteur eens ingeschakeld of iets dergelijks.
1: Ja,
2: dat soort grappen. Ja. Maar die andere functies, die extra functies, kunnen mensen dan zeggen van mijn zoon zoekt nog steeds een huis, schiet eens op met het woningbouwbeleid of zo? Kan dat ook via die app?
1: Ja, nee, je kan kijken, dit heeft meer velden waarbij je een categorie aangeeft van waar je de melding voor maakt. Maar in principe kunnen mensen natuurlijk ook losse vlodders die, om het zo maar even te noemen, met alle respect, die buiten de meldingen openbare ruimte gaan. Ja, dat kan je gewoon wel indienen. Maar
2: ja. Per wanneer gaat u over?
1: 1 oktober.
2: En dan komt er een gigantische PR-campagne? Want iedereen
1: Die komt dan voor 1 oktober, want anders zijn mensen niet op de hoogte. Er komt de communicatie via de gebruikelijke media, zoals de website en dat soort dingen meer. Maar in de overgang, als je een melding maakt bij Fixie, kan nog steeds. Alleen dan word je doorverwezen dat je naar een andere app moet.
2: Oké, dus dat is wel ondervangen eigenlijk.
1: Daar is het over nagedacht.
2: Oké, bent u nou ook goedkoper uit?
1: Nee, de kosten zijn ongeveer gelijk. Behoudens als je een nieuw systeem, als je met een nieuw systeem gaat werken, heb je wel wat aanloopkosten.
2: Ja. Dus en die PR-kosten, dat.
1: Ja, die moet je er ook bij tellen. Maar in principe het systeem zelf, als het draait, zit er niet zoveel licht tussen.
0: Wethouder Maarten Dijkshoorn was dat. Ook Lisse en Teilingen stappen op de nieuwe app over. De bijdrage was van Arts van Bergen.

0: In het boek De Kemphanen dansen niet meer schrijft journalist Jan-Frederik Bonnier over de veranderingen in Warmond. Hij onderzocht hoe Warmond in een halve eeuw veranderde van een agrarisch en verzeild dorp in wat hij Wassenaar aan het water noemt. U hoort Bonnier aan de telefoon.
1: Ja, het boek gaat eigenlijk over hoe een plattelandsgemeenschap samenleeft. Ook in tijden van grote veranderingen. Dus Warmond staat eigenlijk symbool voor een plattelandsgemeenschap waar die grote veranderingen plaatsvinden. De kleinschalige werkgelegenheid verdwijnt. De kerken stromen voor een deel leeg. De winkels verdwijnen, ook met name door het online kanaal. Dus onder zulke omstandigheden ontmoeten mensen, inwoners van een dorp zoals Warmond, elkaar steeds minder. En dan is het wel belangrijk om toch die ontmoetingen te blijven organiseren. Om ook echt een samenleving te blijven.
0: Ja, ja, en ik las dat u zelf in uw jeugd in Warmond heeft gewoond. Waarom wilt u dit boek schrijven? Hoe kwam u op dat idee?
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Warmond. Ik vind het belangrijk dat mensen die ergens al langer wonen nadenken over hoe houden we het hier goed met elkaar. Hoe houden we onze gemeenschap, onze samenleving heel. En voor mensen die gaan verhuizen en nieuw in de gemeenschap komen. Nou, het kan een dorp zijn als Warmond, maar het kan ook gaan over Hazerswoude of over Rijkwetering. Dus het is eigenlijk toepasbaar op verschillende kleinere gemeenten op het platteland. Ja, dan kun je niet in mijn ogen niet alleen maar ergens gaan wonen, maar dan moet je toch ook een beetje je best doen om deel te gaan uitmaken van die sociale structuur. En wat over hebben en wat bijdragen aan het onderlinge samenleven. Nou, dat was vroeger in Warmond heel goed in orde. Je kwam elkaar tegen in de winkels, bij de bakker, bij de slager, bij de groenteboer, de melkboer. Die waren er al in grote getalen, zowel protestantse melkboeren als melkboeren van katholieke huizen. Je kwam elkaar tegen omdat er ook nog heel veel ambachten waren die samenhingen met de landbouw. Dus zoals in de dorpstraat in Warmond was er een wagenmakerij, er was een smederij. Dus er waren allerlei dagelijkse contactmogelijkheden. Nou, dat is veel minder geworden. En dan is dus de vraag, hoe vind je elkaar? Warmond, dat geldt ook voor andere plattelandsgemeentes, rijk aan het verenigingsleven. Kwam vroeger vooral vanuit de kerk, maar staat dus nu op eigen benen. En dan is het ook belangrijk dat er weer vrijwilligers zijn die dan hun schouders zetten onder de gezelligheidsverenigingen. Vrijwilligers die zorgen dat er sportverenigingen kunnen bloeien. Ja, en zo hou je een levende en gezonde plattelandsgemeenschap in stand.
0: Ja, want hoe heeft u dat dan aangepakt, zo'n boek over Warmond? Ik neem aan dat dan ja, moet u zichzelf ook een beetje begeven in die sociale structuren, zeg maar.
1: Ja, dat was een mooie vraag. Ja, ik ben in Warmond, toen ik 20 was, ben ik begonnen in de journalistiek bij het Leidse Dagblad. Dus ik studeerde en daarnaast was ik correspondent voor het Leidse Dagblad in Warmond. En dat vond ik ontzettend leuk, omdat het je de mogelijkheid geeft op iedereen af te stappen. Te vragen hoe dingen gaan, hoe dingen in elkaar zitten. Mensen vragen, andere vragen te stellen over waar ze vandaan komen. Hoe ze het vinden om in Warmond te leven. En ik heb eigenlijk precies, bijna 50 jaar later, eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Dus ik ben weer naar Warmond gegaan alsof ik een verslaggever ben. En ik heb mensen op straat aangesproken. Ik heb bij mensen aangebeld. Ook heel veel mensen die ik bijna 50 jaar geleden alles had geïnterviewd. Dus ik heb eigenlijk journalistiek onderzoek gedaan. Ik denk dat ik het best op die manier kan beschrijven.
0: Ja, en wat viel u daar het meest bij op toen u aanbelde bij die mensen? Wat viel u op?
1: Nou, wat me nog steeds opvalt is dat Warmond een hele open, tolerante samenleving is. Dus men kijkt niet snel raar op als je van buiten komt en je stelt een vraag. Mensen zijn gastvrij, dus ik heb alle medewerking gekregen wat heel erg leuk was. Wat mij opviel was dat de kerken echt heel veel leger zijn dan destijds. Ik ben opgegroeid in de zuidersamenleving. Ik ben nu ook weer naar de verschillende kerken gegaan. Maar wat wel mooi is, wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat de katholieke en de protestantse kerk wel de krachten bundelen. Samen vieringen doen, onder andere de kerstviering. Dus men is veel dichter bij elkaar gekomen dan bijna 50 jaar geleden. Toen was het strikt gescheiden. De protestantse geloofsgemeenschap en de katholieke geloofsgemeenschap. Er stond een soort Berlijnse muur, geloofsmuur in Warmond. En ik heb dus nu mensen ontmoet die ik wel kende. Ik wist dat ze in Warmond woonden. En we kwamen elkaar wel tegen, maar we praten nooit met elkaar. Ik ben opgegroeid op de school met de Bijbel, dus in de protestantse zeil. En ik heb dus nu voor het eerst, bijna na 50 jaar, dorpsgenoten voor het eerst echt gesproken die van katholieke huizen zijn. En dat vind ik een enorme verrijking. Dus in die zin dat die kloof tussen de zuilen weg is, dat is een enorme vooruitgang. Ja, tegelijkertijd er is ook levendigheid uit het dorp verdwenen, doordat er heel veel winkels weg zijn. Er zijn nauwelijks nog winkels. Er zijn heel veel mooie ambachten. Boekbinders, kaarsenmakers, kleermakers, smeden, wagenmakers, timmermannen. Ja, het is wel vooral een woondorp geworden. En dan heb je dus vrijwilligers nodig die zorgen voor de levendigheid met allerlei feesten en partijen. En uiteraard de sportverenigingen, het voetbal, het tennis.
2: Ik heb

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de werkzaamheden aan de Van Berkelweg maandag 5 oktober beginnen. De rotonde bij Biezenland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, waarop later ook de nieuwe wijk Bronsgeest wordt aangesloten. De weg blijft meestal in beide richtingen open, maar wordt 3 keer volledig afgesloten. Fietsers worden via Boekhorst omgeleid. Die wijk krijgt vanaf 9 oktober bij SJC een extra uitweg richting Voorhout. De werkzaamheden aan de Van Berkelweg duren tot april 2027. De Teylingse politiek is positief over een bedrag van bijna 5 ton voor de herinrichting van de Willem-Warnaarlaan in Sassenheim. Het asfalt, de trottoirs en parkeervakken worden aangepakt. Ook de afwatering en groeiplaatsen van bomen worden verbeterd. De keerlus in de straat krijgt vanwege aanhoudende overlast een groenere inrichting met betere zichtlijnen. De Hillegomse Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken in Lisse haar kunstboek Boekbelevers gepresenteerd. Het volledig in Nederland geproduceerde boek is genomineerd voor de Print Matters Awards. Kuiper vertelde bezoekers over het maakproces van haar boek. Kuiper en boekhandel-eigenaar Pauline Goedemans zijn inmiddels begonnen met plannen voor een tweede bijeenkomst in Lisse. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 2:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Grote problemen zijn er nog niet. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 5 kilometer. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging niet meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend blijft het meestal droog, maar later neemt de kans op een bui toe. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden. In de middag is er veel bewolking en trekken buien over. Daarbij kan het tijdelijk flink regenen. De temperatuur stijgt steeds eerst naar ongeveer 18 graden en daalt tijdens de regen naar circa 15 graden. De zuidwestenwind aan de kust is vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Bij buien zijn windstoten van 60 tot 70 km per uur mogelijk. In de avond blijven enkele buien mogelijk.

0: gemeentelijke gebouwen in Lisse. Het accommodatiebeleid blijft voor de politiek een hoofdpijndossier. Wethouder Riet Austie stuurde deze zomer opeens een raadsbrief met allerlei veranderingen naar de gemeenteraad. Vier partijen hebben daarop gereageerd met een lange lijst aan vragen. Die zouden vorige week besproken worden, maar de wethouder was afwezig. U hoort raadslid Sjaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse over de vragen.
1: Hun hebben vragen gesteld en daar hebben ze tot op heden nog een antwoord op gehad. En dat is hun punt. En die vragen die moeten beantwoord worden. En omdat wethouder Austie niet aanwezig was, hebben ze er toen voor gekozen om het niet te bespreken. Omdat ze dus zuiver de antwoorden van wethouder Austie willen en niet vanuit het college.
2: Ja, uitgebreide vragen. Loopt ze voor een fanfare uit wat betreft het accommodatiebeleid?
3: Nou, er is een aanzet gegeven voor het accommodatiebeleid. Maar die aanzet heeft nogal veel vragen opgeroepen. Nou, dat duidelijk, want het is een hele reeks. En daar willen wij als vier partijen willen we gewoon helderheid hebben over de wethouder. Wat ze nou eigenlijk precies wil. Welke stappen zijn gezet en hoe wij er tegenaan kijken. Daar hopen we dan in ieder geval woensdag, dus morgen eigenlijk antwoord op te krijgen. Want het is doorgeschoven en toen is gezegd, ja, wij willen wel de antwoorden van de wethouder hebben. En niet op een briefje of ze moet het echt in persoon doen. Ze was er vorige week niet. Waarom weten wij niet? Maar goed, dat hoeft ze ook niet altijd toe te lichten. Dus we hopen dat ze er morgen is. Want morgen komt het dan aan de orde in de vorm van spoedeisende vragen.
2: Maar het is niet zozeer des Lisses dat vier politieke partijen en een drie A4'tjes vragen opstellen die ook best wel pittig zijn. De bezuinigingen worden niet gehaald. Gaat het wel lukken met organisaties die nu gaan invullen? Komen maatschappelijke organisaties niet in de knel in Floralis als je straks een commerciële exploitant krijgt? Dus het lijkt wel of het spel opnieuw op de wagen gaat wat betreft het accommodatiebeleid.
3: Ik denk dat je die mogelijkheid inderdaad niet moet uitsluiten. Maar ja, het hangt natuurlijk even helemaal af van de beantwoording van de wethouder. En of wij denken, oké, dit is een goed verhaal, daar kunnen we mee leven. Of dat we denken, nee, dit is geen goed verhaal, dus het moet anders. Maar ja, daar moeten we eerst de antwoorden van de wethouder voor afwachten.
2: En als het geen goed verhaal is?
3: Als het geen goed verhaal is, nou, dan lijkt het me duidelijk. Dan moet ze met een beter verhaal komen.
2: Ja. Oké, maar niet dat het consequenties kan hebben voor de wethouder op dit toch hoofdpijndossier van de gemeente Lisse.
3: In ieder geval, ik ga ervan uit. Ik ga er vooralsnog van uit dat de wethouder uiteindelijk met een goed verhaal komt. Misschien komt ze daar morgen al mee. Misschien komt ze daar op een later moment mee. Maar dat ze uiteindelijk met een goed verhaal komt, daar gaan we vooralsnog wel van uit.
2: Maar de brief lezen is vier partijen zijn het zat.
1: Kijk, het loopt natuurlijk al een tijdje. En we zijn eigenlijk van het begin af aan best wel kritisch, terughoudend. Van ja, oké, wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. Dat HEVO, dat bureau wat ze erbij gehaald heeft. Nou, daar kan je van alles van vinden. De organisatie HEVO zal ongetwijfeld zijn werk goed doen. Alleen is de vraag of de opdracht goed gegeven is. En of het in lijn is met hoe wij naar dingen kijken. Want het is natuurlijk heel hoog over en ook echt koud gekeken. Gewoon tjak en geen gevoel, niks erin. Ja, in mijn beleving zijn mijn listen er niet zo, want daar hebben we toch altijd wel ergens een feeling mee of een gevoel bij. Dat is misschien ook niet altijd goed, maar zoals nu heel koud neergezet wordt, eigenlijk wordt er niks echt duidelijk wat we nou precies willen en waar we heen gaan. Terwijl de tijd dringt. Hè? Ik bedoel, Beskel is eigenlijk al soortement ontmanteld.
2: De huidige exploitant.
3: Ja, dat is je best.
1: Nu gaat het wringen. En dan zeg je, nou, kom dan eens een keer door. Nou, dat komt niet, of dit dossier niet. Er zijn misschien meer dossiers waar het misschien niet allemaal heel lekker loopt zou zouden willen. Maar dit dossier duidelijk. Er zijn meerdere keren ook duidelijk aangegeven. Er komt niet iets waar, nu doen inderdaad vier partijen, waar wij van zeggen, en ik denk, ik durf niet de raad te weten, zeg maar, ik denk groot deel van de raad ook niet echt vrede heeft met wat er nu ligt. Ja. Tot er wat moet veranderen, of tot die stap gezet is, daar kan je wat van vinden. Maar als je dan die stap zet, dan moet je hem wel goed zetten. Niet nu een beetje half bakken

0: De 15-jarige Stan maakt een wandeltocht van 300 kilometer om geld in te zamelen voor zijn nichtje Brenda. Zij heeft een agressieve vorm van kanker en heeft een kostbare operatie nodig. Stan loopt van het Belgische Brugge naar Den Helder in Noord-Holland en kwam woensdag aan in Noordwijkerhout. Verslaggever Megan Voorbraak sprak hem.
1: Ja, Stan, we staan bij de raadskamer in Noordwijkerhout. Wat kom je hier doen?
2: Overnachten.
1: Ja, en wat vertellen over wat je aan het doen bent?
2: Ik ga lopen. Ik loop van Brugge naar Den Helder toe voor een goed doel.
1: Ja, en voor hoe lang ga je dat doen? Kan je wat meer vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren?
2: Ja, ik loop 10 dagen lang. Het is nu dag 7. En ik loop voor mijn zieke nicht Brenda.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand met Brenda?
2: Dat is even een agressieve vorm van kanker die ze is in Nederland uitbehandeld.
1: Ja. En wat gaat er gebeuren met wat je ophaalt met deze tocht?
2: Nou, dat gaat allemaal naar Brenda toe voor operatie.
1: Ja. En waarom heb je eigenlijk deze route gekozen?
2: Nou, ik heb ooit het kustpad hier gelopen. Dat vond ik een heel mooi pad. En ik dacht, ik wil vanuit het buitenland, van België, terug naar Den Helder, waar ik woon.
1: Ja. En hoeveel kilometers is dat in totaal?
2: Nou, de bedoeling is 300, maar ik denk dat het wel meer wordt.
1: Ja. En hoe is dat om dat elke dag te lopen?
2: Nou, ik vind het leuk.
1: Ja, hoe bereid je je voor op zo'n dag?
2: Niet anders dan normaal. Ik loop elke maand, dat is 30 kilometer met mijn vader. En dat heb ik gewoon gedaan.
1: Ja, wat heb je zo met wandelen?
2: Ik weet niet, dat is vanaf kleins af aan is dat erin gegaan.
1: Ja, en wat doe je dan op zo'n normale dag dan vandaag? Van je begint, kan je me die dag omschrijven?
2: Nou, ik begin, ik sta op, ik ga eten, ik ga wandelen. Ik wandel. En ik kom bij een hotel en ik ga naar binnen. En ik ga avondeten, ik ga lekker liggen.
1: Neem je eten mee?
2: Ja, meestal wel. We zijn net langs de supermarkt gegaan, hebben we ook eten gehaald. En dan nemen we eten mee voor of in de avond of in de ochtend.
1: Ja, voor allebei. Je bent 15 en je bent niet alleen volgens mij. Wie heb je nog meer mee?
2: Nou, de eerste 2 dagen had ik mijn opa en mijn moeder mee. Daarna mijn oma 1 dag, daarna mijn vader 2 dagen en nu weer mijn oma.
1: Ja, hoe vinden zij om daar mee te lopen?
2: Nou, ik hoop heel leuk. Gezellig.
1: Zijn jullie dan ook de hele tijd aan het praten of is het echt stil voor je uitkijken?
3: Oma kan hem niet bijhouden op de tijd.
2: Hangt eraan. Dat is allebei.
1: Ja, wat zijn de mooiste stukken die je tot nu toe hebt gelopen en waarom?
2: Nou, gewoon een hele route. Ik weet niet, ik vind het leuk om te lopen.
1: Zijn er niet plekjes geweest dat je denkt, oké, dat is een mooie kerk of een mooi stuk strand?
2: Nou, niet dat ik zo weet.
1: Okay.
2: Ja, ik vond op zich Brug in het begin wel heel mooi, maar dat was niet terwijl ik aan het lopen was.
1: Ja. Maar wat zou je advies geven voor mensen die zulke lange stukken moeten lopen?
2: Nou, doorzetten. Uithoudingsvermogen en de mindset.
1: Ja. En jij bent 15, moet je dan nu niet op school zijn?
2: Nee, ik heb thuisschool.
1: Aha. En hoe gaat je wandeltocht eindigen?
2: Ik heb geen flauw idee.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
6: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
5: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
7: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
5: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 naar Gouda bij Moordrecht, ook 5 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt Gouwe en Nieuwkerk aan de IJssel 3. N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven en de A12. 4 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
17: Dit is Bo.
18: De omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
19: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
20: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending: Hillegom neemt afscheid van de fictie-app. De gemeente stapt over op een nieuwe app waarop inwoners problemen in de openbare ruimte kunnen melden. Hoort u journalist Jan-Frederik Bonjer over zijn nieuwe boek over Warmond. Vertellen raadsleden uit Lisse over hun vragen aan wethouder Austi rondom het accommodatiebeleid. En spreken we de 15-jarige Sten die van Brugge naar Den Helder loopt voor zijn ernstig zieke nicht Brenda. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
19: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
20: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teilingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.

0: losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of vuilniszakken in een plantsoen. In Hillegom kan je dat makkelijk melden via de app genaamd Fixie. Dat gaat binnenkort veranderen. Wethouder Maarten Dijkshoorn vertelt waarom.
1: Het contract met Fixie liep af. En dat betekent dat je dat opnieuw moet gaan aanbesteden. En een aanbesteding, ja, dan schrijf je uit wat je wenselijk vindt. En dan wint eigenlijk de beste partij. En dat is in dit geval buiten beter geworden.
2: En waarom is die beter?
1: Hij voldoet meer aan onze visie in de toekomst. Dus ik bedoel, buiten beter is meer geëquipeerd om zeg maar in de toekomst mee te gaan met de wensen die wij hebben.
2: Zoals?
1: Zoals, dat is een hele leuke vraag. Ja. Nou, je moet je voorstellen, van er is ook een tijd geleden een rekenkamerrapport geweest over meldingen, openbare ruimte heet dat, moordmeldingen. En dat blijkt dat Fixie ook heel veel gebruikt werd, ook voor andere zaken dan meldingen openbare ruimte. Hè. Dus burgers die hun ongenoegen uiten via Fixie, dat soort dingen meer. Nou, het is heel waardevol om daar bijvoorbeeld een rapportage van te maken, om te kijken van nou oké, wat leeft er dan? En dat soort zaken meer. En het schijnt dat die nieuwe applicatie daar beter toe in staat is, dat ons meer te voorzien van zeg maar managementrapportages, om het zo te noemen, dan Fixie. Maar ze zijn wel heel erg vergelijkbaar in die zin hoor, want het is in principe allebei een systeem wat bedoeld is voor meldingen in de openbare ruimte.
2: Het is nog steeds zo'n fotootje maken van die losliggende tegels, melden waar het is, je naam erbij en via die app doorgeven aan de gemeente.
1: Klopt. En de afhandeling schijnt in dit systeem ook beter te zijn, want nu krijgen mensen af en toe vaak het idee, omdat er staat van nou, melding is opgelost, dat het probleem is opgelost. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want bijvoorbeeld, jij begon zelf over lantaarnpalen. Een lantaarnpaal die niet brandt, wordt eigenlijk doorgegeven aan de onderaannemer. En dan zegt het systeem van melding afgehandeld. Ja, de melding is afgehandeld omdat het doorgegeven is aan de onderaannemer. Maar niet dat het probleem is verholpen.
2: Nee.
1: En dit systeem schijnt daar iets beter functionaliteit voor te hebben. Omdat
2: Oké, krijg je misschien de monteur is ingeschakeld. Of iets dergelijks.
1: Ja,
2: dat soort grappen. Ja. Maar die andere functies, die extra functies, kunnen mensen dan zeggen van mijn zoon zoekt nog steeds een huis, schiet eens op met het woningbouwbeleid of zo? Kan dat ook via die app?
1: Ja, nee, je kan kijken, dit heeft meer velden waarbij je een categorie aangeeft van waar je de melding voor maakt. Maar in principe kunnen mensen natuurlijk ook losse vlodders die, om het zo maar even te noemen, met alle respect, die buiten de meldingen openbare ruimte gaan, ja, dat kan je gewoon wel indienen. Maar
2: ja. Per wanneer gaat u over?
1: 1 oktober.
2: En dan komt er een gigantische PR-campagne? Want iedereen
1: die komt dan voor 1 oktober, want anders zijn mensen niet op de hoogte. Er komt de communicatie via de gebruikelijke media, zoals de website en dat soort dingen meer. Maar in de overgang, als je een melding maakt bij Fixie, kan nog steeds. Alleen dan word je doorverwezen dat je naar een andere app moet.
2: Oké, dus dat is wel ondervangen eigenlijk.
1: Daar is het over nagedacht.
2: Okay. Bent u nou ook goedkoper uit?
1: Nee, de kosten zijn ongeveer gelijk. Behoudens als je een nieuw systeem, als je met een nieuw systeem gaat werken, heb je wel wat aanloopkosten.
2: Ja. Dus en die PR-kosten, dat.
1: Ja, die moet je er ook bij tellen. Maar in principe het systeem zelf, als het draait, zit er niet zoveel licht tussen.
0: Wethouder Maarten Dijkshoorn was dat. Ook Lisse en Teilingen stappen op de nieuwe app over. De bijdrage was van Arts van Bergen.

0: In het boek De Kemphanen dansen niet meer schrijft journalist Jan-Frederik Bonjer over de veranderingen in Warmond. Hij onderzocht hoe Warmond in een halve eeuw veranderde van een agrarisch en verzeild dorp in wat hij Wassenaar aan het water noemt. U hoort Bonjer aan de telefoon.
1: Ja, het boek gaat eigenlijk over hoe een plattelandsgemeenschap samenleeft. Ook in tijden van grote veranderingen. Dus Warmond staat eigenlijk symbool voor een plattelandsgemeenschap waar die grote veranderingen plaatsvinden. De kleinschalige werkgelegenheid verdwijnt. De kerken stromen voor een deel leeg. De winkels verdwijnen, ook met name door het online kanaal. Dus onder zulke omstandigheden ontmoeten mensen, inwoners van een dorp zoals Warmond elkaar steeds minder. En dan is het wel belangrijk om toch die ontmoetingen te blijven organiseren. Om ook echt een samenleving te blijven.
0: Ja, ja, en ik las dat u zelf in uw jeugd in Warmond heeft gewoond. Waarom wilt u dit boek schrijven? Hoe kwam u op dat idee?
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Warmond. Ik vind het belangrijk dat mensen die ergens al langer wonen nadenken over hoe houden we het hier goed met elkaar. Hoe houden we onze gemeenschap, onze samenleving heel. En voor mensen die gaan verhuizen en nieuw in de gemeenschap komen. Nou, dat kan een dorp zijn als Warmond, maar het kan ook gaan over Hazerswoude of over Rijkwetering. Dus het is eigenlijk toepasbaar op verschillende kleinere gemeenten op het platteland. Ja, dan kun je niet in mijn ogen niet alleen maar ergens gaan wonen, maar dan moet je toch ook een beetje je best doen om deel te gaan uitmaken van die sociale structuur. En wat over hebben en wat bijdragen aan het onderlinge samenleven. Nou, dat was vroeger in Warmond heel goed in orde. Je kwam elkaar tegen in de winkels, bij de bakker, bij de slager, bij de groenteboer, de melkboer. Die waren er allemaal in grote getalen, zowel protestantse melkboeren als melkboeren van katholieke huizen. Je kwam elkaar tegen omdat er ook nog heel veel ambachten waren die samenhingen met de landbouw. Dus was in de dorpsstraat in Warmond was er een wagenmakerij, er was een smederij. Dus er waren allerlei dagelijkse contactmogelijkheden. Nou, dat is veel minder geworden. En dan is dus de vraag, hoe vind je elkaar? Warmond geldt ook voor andere plattelandsgemeentes, rijk aan het verenigingsleven. Kwam vroeger vooral vanuit de kerk, maar staat dus nu op eigen benen. En dan is het ook belangrijk dat er weer vrijwilligers zijn die dan hun schouders zetten onder de gezelligheidsverenigingen. Vrijwilligers die zorgen dat er sportverenigingen kunnen bloeien. En zo hou je een levende en gezonde plattelandsgemeenschap in stand.
0: Ja, want hoe heeft u dat dan aangepakt, zo'n boek over Warmond? Ik neem aan dat dan moet u zichzelf ook een beetje begeven in die sociale structuren, zeg maar.
1: Ja, dat was een mooie vraag. Ik ben in Warmond, toen ik 20 was, ben ik begonnen in de journalistiek bij het Leidse Dagblad. Dus ik studeerde en daarnaast was ik correspondent voor het Leidse Dagblad in Warmond. En dat vond ik ontzettend leuk, omdat het je de mogelijkheid geeft op iedereen af te stappen. Te vragen hoe dingen gaan, hoe dingen in elkaar zitten. Mensen vragen, andere vragen te stellen over waar ze vandaan komen. Hoe ze het vinden om in Warmond te leven. En ik heb eigenlijk precies, bijna 50 jaar later, eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Dus ik ben weer naar Warmond gegaan alsof ik een verslaggever ben. En ik heb mensen op straat aangesproken. Ik heb bij mensen aangebeld. Ook heel veel mensen die ik bijna 50 jaar geleden alles had geïnterviewd. Dus ik heb eigenlijk journalistiek onderzoek gedaan. Ik denk dat ik het best op die manier kan beschrijven.
0: Ja, en wat viel u daar het meest bij op toen u aanbelde bij die mensen? Wat viel u op?
1: Nou, wat me nog steeds opvalt is dat Warmond een hele open, tolerante samenleving is. Dus men kijkt niet snel raar op als je van buiten komt en je stelt een vraag. Mensen zijn gastvrij, dus ik heb alle medewerking gekregen wat heel erg leuk was. Wat mij opviel was dat de kerken echt heel veel leger zijn dan destijds. Ik ben opgegroeid in de zuidersamenleving. Ik ben nu ook weer naar de verschillende kerken gegaan. Maar wat wel mooi is, wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat de katholieken en de protestantse kerk wel de krachten bundelen. Samen vieringen doen, onder andere de kerstviering. Dus men is veel dichter bij elkaar gekomen dan bijna 50 jaar geleden. Toen was het strikt gescheiden. De protestantse geloofsgemeenschap en de katholieke geloofsgemeenschap. Er stond een soort Berlijnse muur, geloofsmuur in Warmond. En ik heb dus nu mensen ontmoet die ik wel kende. Ik wist dat ze in Warmond woonden. En we kwamen elkaar wel tegen, maar we praten nooit met elkaar. Ik ben opgegroeid op de school met de Bijbel, dus in de protestantse zeil. En ik heb dus nu voor het eerst, bijna na 50 jaar, dorpsgenoten voor het eerst echt gesproken die van katholieke huizen zijn. En dat vind ik een enorme verrijking. Dus in die zin dat die kloof tussen de zuilen weg is, dat is een enorme vooruitgang. Ja, tegelijkertijd er is ook levendigheid uit het dorp verdwenen, doordat er heel veel winkels weg zijn. Er zijn nauwelijks nog winkels. Er zijn heel veel mooie ambachten. Boekbinders, kaarsenmakers, kleermakers, smeden, wagenmakers, timmermannen. Ja, het is wel vooral een woondorp geworden. En dan heb je dus vrijwilligers nodig die zorgen voor de levendigheid met allerlei feesten en partijen. En uiteraard de sportverenigingen, het voetbal, het tennis.
2: Ik heb

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de werkzaamheden aan de Van Berkelweg maandag 5 oktober beginnen. De rotonde bij Biezenland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, waarop later ook de nieuwe wijk Bronsgeest wordt aangesloten. De weg blijft meestal in beide richtingen open, maar wordt 3 keer volledig afgesloten. Fietsers worden via Boekhorst omgeleid. Die wijk krijgt vanaf 9 oktober bij SJC een extra uitweg richting Voorhout. De werkzaamheden aan de Van Berkelweg duren tot april 2027. De Teylingse politiek is positief over een bedrag van bijna 5 ton voor de herinrichting van de Willem-Warnaarlaan in Sassenheim. Het asfalt, de trottoirs en parkeervakken worden aangepakt. Ook de afwatering en groeiplaatsen van bomen worden verbeterd. De keerlus in de straat krijgt vanwege aanhoudende overlast een groenere inrichting met betere zichtlijnen. De Hillegomse Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken in Lisse haar kunstboek Boekbelevers gepresenteerd. Het volledig in Nederland geproduceerde boek is genomineerd voor de Print Matters Awards. Kuiper vertelde bezoekers over het maakproces van haar boek. Kuiper en boekhandel-eigenaar Pauline Goedemans zijn inmiddels begonnen met plannen voor een tweede bijeenkomst in Lisse. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja 21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer langzaam rijden het verkeer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Op de N11 Leiden richting Bodegraven, een kwartier vertraging tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend blijft het meestal droog, maar later neemt de kans op een bui toe. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden. In de middag is er veel bewolking en trekken buien over. Daarbij kan het tijdelijk flink regenen. De temperatuur stijgt steeds eerst naar ongeveer 18 graden en daalt tijdens de regen naar circa 15 graden. De zuidwestenwind aan de kust is vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Bij buien zijn windstoten van 60 tot 70 km per uur mogelijk. In de avond blijven enkele buien mogelijk.

0: Gemeentelijke gebouwen in Lisse. Het accommodatiebeleid blijft voor de politiek een hoofdpijndossier. Wethouder Riet Austie stuurde deze zomer opeens een raadsbrief met allerlei veranderingen naar de gemeenteraad. Vier partijen hebben daarop gereageerd met een lange lijst aan vragen. Die zouden vorige week besproken worden, maar de wethouder was afwezig. U hoort raadslid Sjaak Smakman van Pro. Maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse over de vragen.
1: Hun hebben vragen gesteld en daar hebben ze tot op heden nog een antwoord op gehad. En dat is hun punt. En die vragen die moeten beantwoord worden. En omdat wethouder Austie niet aanwezig was, hebben ze er toen voor gekozen om het niet te bespreken. Omdat ze dus zuiver de antwoorden van wethouder Austie willen en niet vanuit het college.
2: Ja. Ja, uitgebreide vragen. Loopt ze voor de fanfare uit wat betreft het accommodatiebeleid?
3: Nou, er is een aanzet gegeven voor het accommodatiebeleid. Maar die aanzet heeft nogal veel vragen opgeroepen. Nou, dat duidelijk, want het is een hele reeks. En daar willen wij als vier partijen willen we gewoon helderheid hebben over de wethouder. Wat ze nou eigenlijk precies wil, welke stappen zijn gezet en hoe wij er tegenaan kijken. Daar hopen we dan in ieder geval woensdag, dus morgen eigenlijk antwoord op te krijgen. Want het is doorgeschoven en toen is gezegd, ja, wij willen wel de antwoorden van de wethouder hebben. En niet op een briefje of ze moet het echt in persoon doen. Ze was er vorige week niet. Waarom weten wij niet? Maar goed, dat hoeft ze ook niet altijd toe te lichten. Dus we hopen dat ze er morgen is. Want morgen komt het dan aan de orde in de vorm van spoedeisende vragen.
2: Maar het is niet zozeer des Lisses dat vier politieke partijen en een drie A4'tjes vragen opstellen die ook best wel pittig zijn. De bezuinigingen worden niet gehaald. Gaat het wel lukken met organisaties die nu gaan invullen? Komen maatschappelijke organisaties niet in de knel in Floralis als je straks een commerciële exploitant krijgt? Dus het lijkt wel of het spel opnieuw op de wagen gaat wat betreft het accommodatiebeleid.
3: Ik denk dat je die mogelijkheid inderdaad niet moet uitsluiten. Maar ja, het hangt natuurlijk even helemaal af van de beantwoording van de wethouder. En of wij denken, oké, dit is een goed verhaal, daar kunnen we mee leven. Of dat we denken, nee, dit is geen goed verhaal, dus het moet anders. Maar ja, daar moeten we eerst de antwoorden van de wethouder voor afwachten.
2: En als het geen goed verhaal is?
3: Als het geen goed verhaal is, nou, dan lijkt het me duidelijk. Dan moet ze met een beter verhaal komen.
2: Ja. Okay. Maar niet dat het consequenties kan hebben voor de wethouder op dit toch hoofdpijndossier van de gemeente Lisse.
3: Nou, in geval, ik ga ervan uit. Ik ga er vooralsnog van uit dat de wethouder uiteindelijk met een goed verhaal komt. Misschien komt ze daar morgen al mee. Misschien komt ze daar op een later moment mee. Maar dat ze uiteindelijk met een goed verhaal komt, daar gaan we vooralsnog wel van uit.
2: Maar de brief lezen is vier partijen zijn het zat.
1: Het loopt ook al een tijdje. En we zijn eigenlijk van het begin af aan best wel kritisch, terughoudend. Van ja, oké, wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. Dat HEVO, dat bureau wat ze erbij gehaald heeft. Nou, daar kan je voor alles van vinden. De organisatie HEVO zal ongetwijfeld zijn werk goed doen. Alleen is de vraag of de opdracht goed gegeven is. En of het in lijn is met hoe wij naar dingen kijken. Want het is natuurlijk heel hoog over en ook echt koud gekeken. Gewoon tjak en geen gevoel, niks erin. Ja, mijn beleving zijn mijn Lisse er niet zo, want daar hebben wij toch altijd wel ergens een feeling mee of een gevoel bij. Dat is misschien ook niet altijd goed, maar zoals nu heel koud neergezet wordt, eigenlijk wordt er niks echt duidelijk wat we nou precies willen en waar we heen gaan. Terwijl de tijd dringt. Hè? Ik bedoel, best wel is eigenlijk al soortement ontmanteld.
2: De huidige exploitant.
3: Ja, dat is je beste.
1: Nu gaat het wringen. En dan zeg je, nou, kom dan eens een keer door. Nou, dat komt niet, of dit dossier niet. Er zijn misschien meer dossiers waar het misschien niet allemaal heel lekker loopt zou zouden willen. Maar dit dossier duidelijk. Er zijn meerdere keren ook duidelijk aangegeven. Er komt niet iets waar, nu doen inderdaad vier partijen, waar wij van zeggen, en ik denk, ik durf niet de raad te weten, maar een groot deel van de raad ook niet echt vrede heeft met wat er nu ligt. Ja. Tot er wat moet veranderen, of tot die stap gezet is, daar kan je wat van vinden. Maar als je dan die stap zet, dan moet je hem wel goed zetten. Niet nu een beetje half bakken.

0: De 15-jarige Stan maakt een wandeltocht van 300 kilometer om geld in te zamelen voor zijn nichtje Brenda. Zij heeft een agressieve vorm van kanker en heeft een kostbare operatie nodig. Stan loopt van het Belgische Brugge naar Den Helder in Noord-Holland en kwam woensdag aan in Noordwijkerhout. Verslaggever Megan Voorbraak sprak hem.
1: Ja, Stan, we staan bij de raadskamer in Noordwijkerhout. Wat kom je hier doen?
2: Overnachten.
1: Ja, en wat vertellen over wat je aan het doen bent?
2: Ik ga lopen. Ik loop van Brugge naar Den Helder toe voor een goed doel.
1: Ja, en voor hoe lang ga je dat doen? Kan je wat meer vertellen over wat allemaal gaat gebeuren?
2: Ja, ik loop 10 dagen lang. Het is nu dag 7. En ik loop voor mijn zieke nicht Brenda.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand met Brenda?
2: Dat is even een agressieve vorm van kanker die ze is in Nederland uitbehandeld.
1: Ja, en wat gaat er gebeuren met wat je ophaalt met deze tocht?
2: Nou, dat gaat allemaal naar Brenda.

0: Maar wat heb je zo met wandelen?
1: Ik weet niet, dat is vanaf kleins af aan is dat erin gegaan.
0: En wat doe je dan op zo'n normale dag dan vandaag? Van je begint, kan je me die dag omschrijven?
1: Nou, ik begin, ik sta op, ik ga eten, ik ga wandelen. Ik wandel. En ik kom bij een hotel en ik ga naar binnen. En ik ga avondeten, ik ga lekker liggen.
0: Neem je eten mee?
1: Ja, meestal wel. We zijn net langs de supermarkt gegaan, hebben we ook eten gehaald. En dan nemen we eten mee voor of in de avond of in de ochtend.
0: Ja, voor allebei. Je bent 15 en je bent niet alleen volgens mij. Wie heb je nog meer mee?
1: Nou, de eerste twee dagen had ik mijn opa en mijn moeder mee. Daarna mijn oma één dag, daarna mijn vader twee dagen en nu weer mijn oma.
0: Ja, hoe vinden zij om daar mee te lopen?
1: Nou, ik hoop heel leuk. Gezellig.
0: Zijn jullie dan ook de hele tijd aan het praten of is het echt stil voor je uitkijken?
2: Oma kan hem niet bijhouden
1: altijd. Hangt eraan. Dat is allebei.
0: Ja, wat zijn de mooiste stukken die je tot nu toe hebt gelopen en waarom?
1: Nou, gewoon een hele route. Ik weet niet, ik vind het leuk om te lopen.
0: Zijn er niet plekjes geweest dat je denkt, oké, dat is een mooie kerk of een mooi stuk strand?
1: Nou, niet dat ik zo weet.
0: Okay.
1: Ja, ik vond op zich brug in het begin wel heel mooi, maar dat was niet terwijl ik aan het lopen was.
0: Ja. Maar wat zou je advies geven voor mensen die zulke lange stukken moeten lopen?
1: Doorzetten. Uithoudingsvermogen en de mindset.
0: Ja. En jij bent 15, moet je dan nu niet op school zijn?
1: Nee, ik heb thuisschool.
0: Aha. En hoe gaat je wandeltocht eindigen?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik wandel gewoon naar Den Helden en ik zie het wel.
0: Hoe lang heb je dit voorbereid?
1: Volgens mij 2 maanden. Okay. Maandje, 2 maanden, zoiets.
0: Ja. En hoeveel geld denk je op te gaan halen?
1: Nou, ik hoop 2500. Dat is het volgende doel.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
5: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
4: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
6: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
4: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Bo. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 11 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag bij het Malieveld, 2 kilometer, met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 5 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer, met 5 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 3 kilometer file. Ten slotte de N211 richting Den Haag. Daar staat tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4, 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
16: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
18: De omroep van de Bollestreek.

0: Muziekcarrière 1984, Bob Marley en de Wailers hoorden we voorbij komen. Good old Bob, One Love, People Get Ready, de titel van de plaat. En ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: Inderdaad, ook op deze donderdag de 17e september in het jaar 2026 zijn we er weer met de Ochtendshow. Ik ben er weer een weekje weg geweest. Peter Venten, nog bedankt voor het waarnemen de afgelopen week. Maar vandaag ben ik er weer om het programma voor u te doen. De Ochtendshow, je bent boven omroep van de Bollestreek natuurlijk met alle vaste rubrieken. Zoals we daar hebben degene die geboren zijn die we langs laten komen op deze dag. We kijken terug in het verleden wat er zoal gebeurde op de 17e september. Ja, en dat hebben we natuurlijk allemaal hier in het programma zitten. En natuurlijk hebben we ook heel veel muziek in het programma zitten. Dat gaan we ook allemaal voorbij laten komen. Uiteraard zou ik zeggen. Uiteraard dan eerst maar eens eventjes mee doorgaan. Miley heb ik voor u klaar zitten. Dat is hedendaagse muziek. Nummer wat ik dat

0: Naar de muziek van deze Miley Bass, Persuaders was de titel van de plaat. Wij duiken in de agenda, want ook daaruit hebben we natuurlijk allerlei berichtjes voor vandaag, zodat u lekker naar buiten kunt.
1: Dit is de Bouwochtendshow met Jan Berg.
0: Reuring in de samenleving ook, zij zijn er vandaag weer bij. En ze zijn er vandaag fysiek in Noordwijk en Noordwijk en Hout. In Noordwijk kunt u daar terecht tussen half 4, Sportpark Duinwetering 105 Altaar. Zij doen vandaag creatief met mini-pompoen. Ook in Noordwijk Rauw zijn ze vandaag gebouw de Maarschade aan de dochter Poelslaan nummer 21. Daar. Ze zijn er tussen 10 en 4:30. En ze doen vanmiddag een high tea met veel gezelligheid. Een mooie start van de week tegen de eenzaamheid, want dat is de week die nu van start gaat. Om 12:30 hebben ze nog een soepje van de dag. Er zijn er wat kosten aan verbonden. Wilt u meer weten over Reuring, dan kunt u natuurlijk ook kijken op de website van Reuring, www.reuringnoordwijk.nl of hun Facebookpagina op Reuring Noordwijk. Bellen kan ook nog 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Ja, dan gaan wij maar eens even lekker door met muziek. En dat gaan we doen met muziek uit het vaatje van de heel lang geleden. En dat noemen wij dan altijd de...
2: Oude Munk.
0: En gaan Henk Williams voor u draaien. Uit 1952. Jambalaya on the Mile.

0: Dat was een oude meuk uit 1952. Hank Williams, Jambalaya on the Bayou. Dan gaan wij eens het lijstje langs van mensen geboren op de 17e september.
1: Jarig, jarig, wie is er jarig? Jarig, jarig, wie is er jarig?
0: Ja, ze zijn er niet allemaal meer, maar we pakken wel het lijstje van mensen geboren op 17 september. U hoorde hem zojuist voorbij komen, 1923 geboren, Hank Williams, de Amerikaanse zanger. In 1931 vinden we Anne Bancroft, de Amerikaanse actrice. In 1935 geboren. Bas van Toor. Inderdaad, Bassie van het duo Bassie en Adriaan. Hè? Clown en acrobaat. In 1960 geboren. Marcel Kaptein is een Nederlandse zanger van de band Ten Sharp. In 1962 vinden we Ferry van Leeuwen, Nederlandse zanger, songwriter en gitarist bij Boom Boom Mancini. In 1967 vinden wij Koen Wouters, de Belgische zanger van de band Clouseau. In 1968 hebben we daar Anastasia, de Amerikaanse zangeres. In 1979 vinden we daar Flo Rida, Amerikaanse rapper en zanger. En nog wat mensen uit mijn privéomgeving. Hans Dolkens, vandaag jarig. En tenslotte nog Koos van der Lely uit Roel van Rijsveen, de laatste. En daar zitten we op dit moment ook in de studio, want ik heb de noodstudio opgezet in Roel van Rijsveen. En daar doen we even het programma vandaag. Wij gaan uiteraard wat doen gerelateerd aan een van de jaren van vandaag. We gaan naar het jaar 1993 met Ten Sharp, met Dream On, Dream On.

Jazeker, de muziek van Ten Sharp. Dream Home, Dream On, de titel van de plaat. 1993, alweer 33 jaar geleden in de tijd terug. Sjaak en Corné, toen waren wij ook 33 in dat jaar.

Ja, zo is het maar net, hè. Gaat je dag weer goed van start hier bij de ochtendshow. We gaan eens even in de agenda duiken. Dan gaan we wel eerst naar Lietse en naar Floralis. Want dan kunt u vanavond om 8 uur naar de film Pressure. En Floralis vindt u aan Floralisplein nummer 69 in Lietse. We kunnen vanmiddag gaan klaverjassen. De Munnekewee in Noordwijkerhout. Vanaf 2:30 in de tuinkamer al daar. De Munnekewee vindt u aan de Via Antica nummer 25 in Noordwijkerhout. Zometeen tussen 10 en 12 kunt u gaan breien voor het goede doel. Dan doet u samen met Mieke in buurthuis Salvatori in Lisse. En daar is vanavond ook nog het naaiatelier. En dat is tussen 7:30 en 9:30. Buurthuis Salvatori vindt u aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. Sassheim, zometeen tussen 10 en 12 het buurtbakkie in de bibliotheek van Sassheim. En die vindt u aan de Kerklaan, nummer 42 in Sassheim. De activiteit van de stichting Lumen. Ze hebben het STIP, het steun- en informatiepunt. En dat is in Noordwijk, in het gebouw de Wieken. Wassenaarse straat nummer 5 al daar. En dan hebben ze daar van daarna om tussen 11 en 12:30 in de Wieken ook nog weer de krachtcirkel. Nogmaals, de Wassenaarse straat nummer 6 dus. En vanmiddag tussen 1 en 3 is de krachtcirkel in Lisse aan de Herenweg nummer 258. Al daar in het Vriendenhuis Lisse. Zomaar wat activiteiten die we nog eventjes allemaal langs moeten laten komen. Zodat u ook weer weet wat er allemaal te doen is. Wij gaan door met nieuwe muziek van Fancy. Dit is Blij met...

Ja, dat advies kunnen we alleen maar overnemen natuurlijk. Start op met die ochtendshow. De agenda duiken we weer in. Er is vandaag een lezing over dementie en contact in de bibliotheek van Noordwijk. En dat is vanavond om 19:30. U moet zich even aanmelden via de website van Bibliotheek Bollestreek. www.bibliotheekbollestreek.nl. Dus vanavond geeft de psychogerontoloog en schrijver Huub uit Buizen de lezing. Het hart wordt niet dement in de bibliotheek. De avond wordt aangeboden door de Bibliotheek Bollestreek en Stichting Welzijn Noordwijk en is bedoeld voor mantelzorgers en inwoners die betrokken zijn bij iemand met dementie. Dementie verandert veel, maar niet alles gaat verloren. Tijdens de lezing laat Huub Buizen zien hoe begrip voor gevoelens en verlangens kan helpen om het contact met een naaste te behouden en te versterken. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en praktische tips geeft hij handvaten voor de dagelijkse omgang met iemand met dementie. Ook is er aandacht voor ervaringen van mantelzorgers. Ontvangst is vanaf 7:15 met koffie en de lezing gaat van 19:30 tot 21:30. Muziek dan maar weer. Clouseau met Koen Wouters als zanger die vandaag jarig is. Dit is Louise uit 1989.

0: 1989, de muziek van Clouseau, het nummer Louise. Het is inmiddels 9:30 geweest. We gaan gauw op naar Streeknieuws en eens even kijken hoe dit met de situatie op de weg is.
1: Dit is Bo.
2: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld, die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En 11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de N211 richting Den Haag-Zuid tussen Kwintsheul en Wateringseveld, 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, duik eens even in de weerkaart voor deze 17 september. Vanmorgen trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Landinwaarts is de wind meest matig, windkracht 4. Bij ons aan de kust is het vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Om 9 uur vanmorgen was het een graad of 13 tot 16. Het is overwegend bewolkt en de meeste plaatsen droog. Later vanmorgen stijgt in het westen de kans op een bui. Vanmiddag kan een stevige paraplu goed van pas komen. Er is veel bewolking en het trekt een gebied met meer aaneengesloten buien vanuit het westen over het land. Hieruit kan het soms flink doorplensen. In het oosten en vooral het zuidoosten van het land kan het tot halverwege de middag droog blijven. Voor de buien uit wordt het een graad 18 of 19. In de regen is het ongeveer 15 graden. De wind waait toch altijd uit het zuidwesten en is landinwaarts het meest matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer is het vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Vanavond trekt het buiengebied weg naar Duitsland. Erachter klaart het op, maar er komen verspreid nog enkele buien voor. Om 8 uur is het ongeveer 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Nacht is het wisselend bewolkt met een enkele bui. De minima liggen rond de 12 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig de westenwind en het is een graad of 15. Nou, zo blijft het onstabiel het weer en daar moeten we maar aan wennen. En dat hebben we natuurlijk al een paar weken aan de gang. Muziek gaan we draaien van de jarige Anastasia. Deze uit 2006. Dit is Pieces of a Dream.

0: Op haar verjaardag worden we voorbij komen. Anastasia. Pieces of a Dream, ook alweer uit 2006. Ook alweer 20 jaar oud is dit opname.
1: Dit is de Bo Ochtendshow met Jan Berg.
0: En daar kwamen wij in de agenda. Want we zitten nu in het seizoen van de feestweek op dit moment. Op dit moment is de feestweek in Sassenheim. En vandaag hebben ze ook weer een aantal activiteiten. Ik zal ze even langs laten komen. Om 1 uur gaat het Lunapark open. Om 2:30 is optreden van het Zeemanskoor De Torren in de Benarres. Om 5:00 vanmiddag de pizza party voor de jeugd van 13 tot 17. Om 6:00 vanavond de kinderdisco in de feesttent. Om 6:30 groot Sassems Cornhole toernooi. En dat is in de feesttent. En ook om 6:30 kennismakingstoernooi van Jeu de Boel bij de Vaste Voet. Om 7:00 de broek hangen op het kermisterrein. Om 8:00 de moonlight tontknuppelen nabij de feesttent. En vanaf 9:00 de Hollandse avond in de feesttent. Dus allemaal activiteiten die er te doen zijn in het kader van de feestweek van Sassenheim. En zo zijn er de hele week natuurlijk allerlei activiteiten daar te doen. Door met muziek, een nieuw werkje van Mr. Steel. Hij zingt over Bob Marley. Doe maar, Bob Marley.

0: dag van vandaag.
1: Inderdaad, kijk eens even terug naar de historische feitjes van de 17e september. In het jaar 1882 hebben we daar de oprichting van de Nederlandse Schaatsrijdersbond. In 1908 hebben we Ian Wright Fryer en die stort neer in Virginia waarbij de passagier omkomt en de piloot Orville Wright gewond raakt. Het is het eerste vliegtuigongeluk in de moderne luchtvaart. In 1931 hebben we RCA en die brengt de eerste grammofoonplaat uit. Nou, we hebben er wat van gedraaid. In 1958 de eerste aflevering van Pipo de Clown verschijnt op de Nederlandse televisie Sapper de Flap. De laatste feitje, 1997. De eerste vlucht van een Antonov AN-140, een tweemotorig propellervliegtuig van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov. Zomaar eens wat historische feitjes rondom de 17e september. We gaan door met muziek op zijn verjaardag. Flo Rida uit 2012 zijn hit Whistle. U mag mee fluiten.

0: Even gezellig fluiten was dit met Flo Rida uit 2012, zijn hit Whistle.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Gaan we naar Noordwijkerhout, want hadden we eerder in Noordwijk vanavond al een sessie rondom dementie. Vanavond, vanmorgen al, ja, moet niet alles door elkaar. Vanmorgen om 10:30 in de bibliotheek van Noordwijkerhout. De sessie Goed omgaan met dementie in het kader van de Koffie Plus in de bibliotheek van Noordwijkerhout. Niet vergeten, u moet zich even aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Vandaag geeft trainer Aleid van der Meer van Samen Dementievriendelijk een interactieve bijeenkomst Goed omgaan met dementie. Deelnemers weten hoe zij signalen van dementie herkennen en hoe zij mensen met dementie kunnen helpen. Actief mee blijven doen in het dagelijkse leven. Het is maar eventjes dat u het weet, tussen 10:30 en 12:00 in de bibliotheek van Noordwijkerhout. Niet vergeten, even aanmelden, www.bibliotheekbollenstreek.nl. Nieuwe muziek van Richie Sampson heb ik hier voor u. Dit is Here's a Romeo.

0: Met een leuke nieuwe plaat van deze Richie Sampson. He's a Romeo.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivoog, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Hebben we nog een berichtje in de activiteiten staan. Digicafé in Sassenheim, zometeen tussen 10 en 12. In de bibliotheek van Sassenheim kunt u weer worden geholpen met al uw digitale vragen. Laptop, iPhone, andere telefoons. Noem maar op, ze kunnen u helpen met alle digitale zaken die u wilt weten. Zometeen tussen 10 en 12 in de bibliotheek van Sassenheim. Dan gaan we even muziek draaien van Boom Boom Mancini. Terug naar 1985. Red Skies.

85, de muziek van Boom Boom Mancini, Red Skies. Wel een jarig in de band vandaag. Hè. Dus vandaar dat we hem er even in hebben zitten. Bracht ons wel op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen. Dit was hem dan weer de ochtendshow voor deze 17e september in het jaar 2026. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Reageren kunt u via ochtendshow@bollesteekomroep.nl. De redactie al hier voor alle berichten. redactie@bollesteekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u nog weer bereiken via janberg.radio@gmail.com. Kan ik u nog melden dat Corné er morgen is om de reeks voor deze week weer af te ronden. Rest mij u als laatste nog te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. We gaan terug naar het jaar 1976. Muziek van de nog niet zo lang geleden overleden Bonnie Tyler. Dit is Lost in France.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen 700.000 euro en 1,5 miljoen euro. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

het moment dat ik hem instartte, dacht ik, hé, deze vindt de Lonneke leuk. Die nu met Theresia in de Hondensalon natuurlijk aan het werk is, daar is het donderdag voor. Het album Rumours, Fleetwood Mac. Uit lang vervlogen tijd en de oud-grijs versleten, maar dan niet vergeten. Zeker niet. Uit het hitverleden, zoals gezegd, Don't Stop van Fleetwood Mac. Van de Rumours LP. Ik ga niet van roosje naar roosje, is de nieuwe van Jeroen van Zelst.

gaat niet van roosje naar roosje. Geen verleiding is te groot. Donderdagmiddag op de radio. Het was een lekkere plaat. We draaien alleen maar lekkere muziek. Hè? De muzikale mengel, de muzikale ratatouille. En houdt u van Marco Borsato.

Marco Borsato van de Bestemmingen LP. Jaren 90, lang geleden. Een lekker nummer, nooit op single verschenen. Maar wel lekker, wel lekker. Dit heb ik niet verdiend. Dit kun je echt niet maken. Zo meteen nog een plaat voor Theresia natuurlijk. En iets voor de tuinmannen. Nee, dat doen we morgen. Dat is waar ook. Dat doen we morgen pas. Donderdagmiddag, de muzikale mengelmoes. De muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. De muzikale ondersteuning. Jouw klankbehang tussen 12 en 1 uur. Ken je deze nog? Boney M. Dit is Rasputin.

George and the Culture Club op donderdagmiddag. En Do You Really Want to Hurt Me in 12 uur. Gezelligheid kent geen tijd, vrienden en vriendinnen van de radio. Dit is Django Agnew.

0: en stap je naar rechts.
1: Ja, hij was Snolle Wolkers ruim voor, hè, met van links naar rechts. Dat was Django Wagner op de Omroep van de Bollensweek in 12 uurtje. En dit is Walter. Walter Kroes. Liedje van vorig jaar. Straal van de Route de Soleil.

0: Mooi, mooi, mooi. Walter Kroes en Ruud de Sola. Ik heb die rode LP van de Beatles in tevoorschijn gepakt.
1: Ja.
0: Ken je deze nog? Tot aan het nieuws van 12:30 op donderdagmiddag. Love Me Do, zoals gezegd, de Beatles.

0: Dit is Bo.
1: Bart Sonberg met het nieuws uit de Bollestreek. Een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand getroffen. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak en het dakkapel heeft moeten slopen. De hulpdiensten hebben ruim 1,5 uur nodig gehad om de brand te blussen. Daarbij zijn flinke gaten in het dak ontstaan. Leden van bijna 60 verenigingen uit Hillegom, Lisse, Teiling en de gemeente Noordwijk hebben zich aangemeld voor de grote clubactie, die vanaf 19 september van start gaat. Met de verkoop van loten hebben de clubs geld, willen de clubs geld ophalen voor bijvoorbeeld nieuwe spullen, renovatie of een jubileum. Een lot kost €3 en 85% gaat naar de vereniging. Maurits Huizer en Marco Koppert hebben in Lisse een bronzen erepenning ontvangen voor het redden van een oudere mevrouw in juni vorig jaar. De vrouw is destijds op de Vennestraat met haar scootmobiel in het riet en water terechtgekomen. Huizer en Koppert hebben haar te hulp geschoten en extra hulp ingeschakeld. Het ongeval is goed afgelopen en de vrouw heeft er volgens de gemeente niets aan overgehouden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

als eerste in deel 2 op donderdagmiddag. Ja man, en lieveling, moet dat nou? De dames in de hondensalon, we hebben een Don't Stop al gedraaid. Voor een donderdagmiddag, voor die andere dame die voor die hondjes zorgt. Dat is er eentje van Enrique Iglesias. Ja, zeker wel. En dat is Hero. Je hoort hem al. Maar dan die speciale uitvoering uit 2001 als bonus track op het album. De dansbare uitvoering. De metro mix van dit nummer. Race je graag morgen de tuinmannen in de tuin. Ja. Daar gaan we morgen ook weer wat voor doen. Maar eerst even deze.

0: Hij is lekker, hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat de dames in de hondensalon wel een klein dansje aan het doen zijn. Tussen het afsmoelen van de hondjes en het bijwerken door.
1: Ja.
0: Enrique Iglesias.

Bommeroe boven. Hero, natuurlijk een grote hit destijds. Dit is de Metro Mix als bonus track op het album. Enrique Iglesias. Op Bommeroe boven. 25 jaar oud alweer. Ja. Zullen we weer eentje doen uit de beste zangers, die hele mooie. Het zij van 24-7. Van, nee, van Two Brothers on the Fourth Floor. Zullen we doen? Doen we. Prachtig dit. Desiree. Zeilend op de wind van vandaag.

hij is officieel uitgebracht nu als single ook. Volkomen terecht. Zij van Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree, prachtige uitvoering. Prachtige uitvoering. En wat een teksten. Zeilen. Op de wind van vandaag in 12 uurtje. Op de omroep van de Bollestreek gaan we door met Rupert Holmes. Wie? Rupert Holmes. Ken je hem nog? Ah, denk het wel, hè. We draaiden nog veel in de piratentijd destijds. Mochten we nog een radio maken, deden we stiekem. Werd het opgenomen op een cassettebandje. Rupert Holmes dus, uit vervlogen tijden. Dit is Him.

Rupert Holmes op de radio en hem op donderdag van de Bollenstreek. Morgen dus de mannen in de tuin in Den Haag, de mannen uit de Bollenstreek. Gaan we morgen een plaatje voor draaien. Het is nu pas donderdag en ik ga er een draaien dat niet echt een grote hit was. Ze hebben twee singeltjes uitgebracht. Liberation of Man. Dat is, ja, dat is een discobandje destijds uit de jaren 70. Dit is zo goed, vind ik dan, hè? Oh. You're so important to me. You're my number one, baby. Dit is de Liberation.

bescheiden hitje was dit. Die naam is nog een singeltje uitgebracht, dat heette Dance With Me. Die heb ik hier voor me liggen trouwens. Die draai ik een andere keer dan wel. The Liberation of Man. En You're My Number One Baby. Ja, een band die heel veel lids gehad heeft. Zij staan nu weer in de belangstelling, omdat ze met de beste zangers meedoen. De gebroeders. De gebroeders van Clouseau. Vrienden. Dit is een prachtige passie.

van het album Oker. Droog je tranen ook al. Ze winnen weer aan populariteit door hun deelname aan de beste zangers. Clouseau uit België. Prachtig nummer, Passie heet het. Dat tegen het eind van het programma op deze donderdag.

dank je wel voor het luisteren voor wat vandaag betreft. Morgen zijn we er weer even na 12. Met een vrijdag de weekendaflevering van 12 uur. Ben ik er nu al gelijk vertrokken? Nou, zo goed als. Laat ik jullie dan alleen achter? Nee, zeker niet. Zeker niet. Prachtig, hè, dit? Ik laat je alleen in heel goed gezelschap. Moet je maar goed luisteren. Goed gezelschap, echt waar. Dank voor het luisteren, nog een fijne dag. En als ik zeg, ik laat je alleen in goed gezelschap, is dat ook zo, hè? Tot morgen. Glennis Grace.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt.

0: poederkoten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandberg met het nieuws uit de Bollestreek. Een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand getroffen. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak en het dakkapel heeft moeten slopen. De hulpdiensten hebben ruim 1,5 uur nodig gehad om de brand te blussen. Daarbij zijn flinke gaten in het dak ontstaan. Leden van bijna 60 verenigingen uit Hillegom, Lisse, Teylingen en de gemeente Noordwijk hebben zich aangemeld voor de grote clubactie, die vanaf 19 september van start gaat. Met de verkoop van loten willen de clubs geld ophalen voor bijvoorbeeld nieuwe spullen, renovatie of een jubileum. Een lot kost €3 en 85% gaat naar de vereniging. Maurits Huizer en Marco Koppert hebben in Lisse een bronzen erepenning ontvangen voor het redden van een oudere mevrouw in juni vorig jaar. De vrouw is destijds op de Vennestraat met haar scootmobiel in het riet en water terechtgekomen. Huizer en Koppert hebben haar te hulp geschoten en extra hulp ingeschakeld. Het ongeval is goed afgelopen en de vrouw heeft er volgens de gemeente niets aan overgehouden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: voelde. Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed. Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie.

0: Expo. Art Zandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeenteraad van Liessen heeft besloten een aparte vergadering te houden, althans dat willen ze, over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen gesteld over onder meer exploitatie, financiële risico's, bezuinigingen en maatschappelijke functies. Wethouder Riet Austie is bij de afgelopen 2 vergaderingen afwezig geweest, waardoor de vragen schriftelijk nu worden gesteld. De partijen hebben ook gevraagd om voor de herfstvakantie een informatiebijeenkomst te houden. Het gaat onder meer over Floralis, het Poelhuis en de Beukhof. De meerderheid van de gemeenteraad van Noordwijk verzet zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huren in Holland-Rijnland. Sinds 7 september heeft iemand bij een gemiste betaling direct de opgebouwde inschrijftijd verloren. 6 partijen, samen goed voor 15 van de 29 zetels, hebben gevraagd een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Op 1 oktober wordt het besproken door de gemeenteraad. Een bestuurder is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto gereden. De man is vanuit de richting van het station gekomen en heeft naar eigen zeggen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen en zijn weggesleept.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen.

0: wegen de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek. Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag.

0: Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo. Bart Zonbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De bouw van het gasthuis in de Noordwijkse wijk Buitenrijk in Ophem-Zuid is een stap dichterbij gekomen. Het gebouw krijgt 22 appartementen voor mensen met dementie, waaronder twee voor echtparen. Moet in mei 2027 worden opgeleverd. Wethouder Dennis Salman en directeur Wietse Bakker van de Bouwer hebben de voortgang donderdag gevierd met het hijsen van een vlag. De appartementen gaan in oktober in de verhuur. De halfwegse brug in Lisse is voor werkzaamheden van 13 tot 17 oktober afgesloten voor autoverkeer. Er komt nieuw asfalt en de brug krijgt nieuwe markeringen. Automobilisten moeten via Hillegom omrijden terwijl het fietspad open blijft. Ook de Delfweg is in deze periode iedere nacht afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De bus rijdt tijdelijk een aangepaste route en halte Leidse Vaart komt te vervallen. De gemeenteraad van Lisse heeft besloten een aparte vergadering te houden over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen over onder meer exploitatie, financiële risico, bezuiniging en maatschappelijke functies. Die vragen gaan onder meer over de gemeentelijke gebouwen Floralis, het Poelhuis en de Beukenhof. De partijen wil snel antwoord op hun schriftelijke vragen en er komt een aparte informatiebijeenkomst, een aparte raadsvergadering nog voor de herfstvakantie, zodat wethouder Riet Aussie dan uitleg kan geven.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast weer op de A4 en op de A12. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. En op de A4 naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk 3 kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is weer vrij hier. De A12 richting Den Haag, eerst tussen Houten Oost en Woerden 20 minuten vertraging. En verderop tussen Bleiswijk en het knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk door dat ongeluk op de A4. Op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS.

0: Jeugdjournaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoepolder. 3 kwartier extra. Dat komt ook door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten vertraging over 19 kilometer. En de A13 naar Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein. Doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En voor de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Ter hoogte van de Corbelo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo. Bart Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek. Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een klein half uurtje vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A4 richting Rotterdam doe je er tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 35 minuten langer over. Dat komt ook door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein ook een half uur vertraging. Midden in de file is namelijk een ongeluk gebeurd en zijn er 2 rijstroken dicht. De A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Noord is het op onthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt.

0: voor terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4. Richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer file. En de andere kant op, dus de A4 richting Rotterdam, doe je er ook 25 minuten langer over tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven is het op onthoud 40 minuten. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een openbare vergadering. 40 insprekers kregen daar de kans om hun bezwaren kenbaar te maken. U hoort straks enkele van hen. In het centrum van Lisse hebben ze last van hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er List liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te gaan nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. En in Lisse kwamen twee mannen in actie toen een vrouw in een scootmobiel in het water terechtkwam. Voor deze reddingsdaad werden ze woensdag in het zonnetje gezet. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De bouw van het gasthuis in de Noordwijkse wijk Buitenrijk in Ophem-Zuid is een stap dichterbij gekomen. Het gebouw krijgt 22 appartementen voor mensen met dementie, waaronder 2 voor echtparen. Moet in mei 2027 worden opgeleverd. Wethouder Dennis Salman en directeur Wietse Bakker van de Bouwer hebben de voortgang donderdag gevierd met het hijsen van een vlag. De appartementen gaan in oktober in de verhuur. De halfwegse brug in Lisse is voor werkzaamheden van 13 tot 17 oktober afgesloten voor autoverkeer. Er komt nieuw asfalt en de brug krijgt nieuwe markeringen. Automobilisten moeten via Hillegom omrijden terwijl het fietspad open blijft. Ook de Delfweg is in deze periode iedere nacht afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De bus rijdt tijdelijk een aangepaste route en halte Leidse Vaart komt te vervallen. De gemeenteraad van Lisse heeft besloten een aparte vergadering te houden over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen over onder meer exploitatie, financiële risico, bezuiniging en maatschappelijke functies. Die vragen gaan onder meer over de gemeentelijke gebouwen Floralis, het Poelhuis en de Beukhof. De partijen willen snel antwoord op hun schriftelijke vragen en er komt een aparte informatiebijeenkomst, een aparte raadsvergadering nog voor de herfstvakantie, zodat wethouder Riet Aussie dan uitleg kan geven. De geplande medicijnfabriek Eli Lilly in Valkenburg is volgens de Omgevingsdienst geen chemische fabriek. Dat benadrukte wethouder Gerard Mostert en een deskundige van de Omgevingsdienst woensdagavond tijdens een urenlange commissievergadering over de komst van het farmaciebedrijf. De uitleg nam de zorgen bij tientallen insprekers over gevaarlijke stoffen, water, natuur, veiligheid en de omvang van het complex niet weg. Ook werd opnieuw duidelijk dat belangrijke milieuvergunningen pas in een later stadium door andere overheden worden beoordeeld. De belangstelling voor de vergadering was groot. Voor hadden zich 37 mensen aangemeld om in te spreken, waarna zich aan het begin van de avond nog meer inwoners melden. Vanwege het hoge aantal kreeg iedere inspreker 1,5 minuut. De bijdrage liep uiteen van stevige kritiek op de plannen tot hier en daar steun voor de komst van Eli Lilly.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten tijdens een openbare vergadering. Dat was ook mogelijk. Woensdagavond bijvoorbeeld kregen bijna 40 insprekers de kans om hun bezwaren aan te tekenen. U hoort enkele van hen.
1: Kijk ik naar mijn rechterzijde, mevrouw Hoek, ja. Dan is het woord nu allereerst aan u.
2: Geachte voorzitter, ik spreek hier namens Katwijk Smart Village. Graag wil ik stilstaan bij de deal die Katwijk heeft gesloten en vooral bij de bijdrage van Eli Lilly. Uit het annual report van 2025 blijkt dat Eli Lilly ruim 20 miljard dollar netto winst behaalde. Daarmee behoort het bedrijf wereldwijd tot de meest winstgevende ondernemingen in de sector. De aandeelhouders van Eli Lilly willen volgend jaar vast een nog hogere winststijging. Daartegenover staat dat de verbetering van infrastructuur en een hoger aandeel sociale woningbouw de overheid 103 miljoen euro kost. 72 van het Rijk en provincie, 31 miljoen van de gemeente Katwijk. Eli Lilly investeert 2,7 miljard euro in de eigen fabriek, maar levert noemenswaardig geen bijdrage aan de omgeving. Dit steekt schril af ten opzichte van de voorbeelden, bijvoorbeeld Google en ASML. Mijn oproep aan de Raad is daarom: neem geen genoegen met wat er nu voor ligt.
1: De heer Ooms.
3: Piet Ooms, apotheker in Katwijk. Dank voorzitter voor de tijd die ik krijg om in te spreken. Als apotheker ben ik voor de komst van Lilly naar Nederland. Geneesmiddeltekorten zijn een toenemend probleem. Maar ik heb ernstige zorgen voor een drugsbedrijf op deze locatie en van deze omvang van het complex. Franken, de man van Lilly, zei tijdens de informatiesessie: er staat een copy-site van deze fabriek in Puerto Rico, dus we weten exact wat we nodig hebben. Hoe kan Franken dit zeggen? De oude fabriek in Puerto Rico wordt op dit moment gebouwd en pas eind 28 in gebruik genomen. Juist die fabriek heeft in het verleden forse boetes gekregen voor overtredingen. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, laat dan zien hoe belangrijk het is de volledige MER-procedure uit te voeren. Zoals toetsing van lozium-afvalstoffen in water en damp van afstonden methanol in de lucht. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, dan moet het effect van deze immense fabriek op de leefomgeving worden beoordeeld. Zoals luchtkwaliteit, lichtvervuiling en continu laagfrequent geluid. Nogmaals, ik ben niet tegen LLI, maar dergelijke grote fabrieken horen thuis op een groot industrieterrein, niet dicht bij woonkernen. Dat geeft alleen maar ellende. Een grote farmaceut als Lilly, Big Pharma, zou beter moeten weten. Of hebben de karremannen, grondspeculanten en overheden een veel te rooskleurig beeld gezet en jullie als gemeenteraad stroop om je mond gesmeerd?
1: Dank u wel. Meneer Den Hollander.
4: Ik ben Jaap Den Hollander en ik maak me een beetje druk om de veiligheid en de verantwoordelijkheid die er is bij jullie. Als ik bij de brandweer kijk en als er een calamiteit is met brandbare vloeistoffen, is het eerste wat ze vragen: welke brandbare vloeistoffen zijn hier? Dan moet je echt diep gaan spitten en op een gegeven moment kom je ergens in het document tegen dat er 100.000 liter aceton aanwezig is, 2 keer 100.000 liter ethanol en 2 keer 100.000 liter methanol. Voor de opslag van deze 500.000 liter gebruikt men alleen tanks van 100 kubieke meter. Dat heeft een groot voordeel, want als je tanks die groter zijn gaat gebruiken, dan ben je verplicht om de richtlijnen te gaan hanteren van brandbare vloeistoffen. Helaas gebeurt dit niet bij Eli Lilly. Daar worden de richtlijnen gehanteerd van gevaarlijke vloeistoffen. En dat is natuurlijk een zaak die wij niet willen. Nu komt de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hoek kijken. De gemeente heeft de mogelijkheid om juist aanvullende eisen te stellen bij deze brandbaar, bij deze opstellen van Eli Lilly. Als een simpel voorbeeld, als een vat van 75.000 liter aceton ontploft, dan geeft het een explosie met een kracht van 15 ton TNT. Niet zo heel veel, zouden jullie denken. Maar de kracht van de zwaarste explosie in Enschede bij de vuurwerkramp was 5 ton TNT. Dus die klap is 3 maal zwaarder. Dus het is heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid wordt genomen als het gaat om de veiligheid die er hoort te zijn bij Eli Lilly.
0: Enkele bezwaarmakers tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly waren dat. Na de muziek hoort u er nog een paar.

0: Voor de plaat hoorde u al bezwaarmakers die hun mening uiten tijdens een openbare vergadering op het gemeentehuis van Katwijk tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg. Er waren in totaal 40, we hebben er net een paar laten horen, nu weer een paar bezwaarmakers.
1: De heer Langebroek. De enorme fabriek heeft een grote impact op thema's als water, natuur, biodiversiteit en milieu. Als ecoloog wil ik daar uiteraard iets over zeggen. In de nota van beantwoording op de zienswijze wordt ingegaan op het ontbreken van een MER-procedure. In de aanvragen blijft Eli Lilly net onder de grens zitten van de wettelijk toegestaande normen. Daarmee worden procedures vermeden zoals een MER. Uw second opinion zegt dat het kan, maar dat is op basis van de aangeleverde informatie door de fabriek. Gemoer, Stata, Bomix, we hebben het allemaal meegemaakt en we hebben allemaal gezien hoe het mis kan gaan. Dat we nu eerst een lege doos neerzetten en daarna pas serieus gaan kijken wat die doos uitstoot, is toch omgekeerde wereld, wat mij betreft. Cumulatieve effecten van al die gebiedsontwikkelingen op de groene zone worden in de noten van beantwoording stevast ontkend. Men stelt dat er separate ontwikkelingen met separate onderliggende vergunningsaanvragen hebben plaatsgevonden of dat er een apart bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. Maar het gaat er juist om dat al deze ontwikkelingen tezamen een grote impact hebben op bijvoorbeeld het grondwater in de polders rondom Valkenburg. De integrale visie ontbreekt door alleen per project te kijken. Dat is een ernstige tekortkoming, kijkend naar de draagkracht van het gebied. De quickscan flora en fauna van Sweco geeft aan dat vervolgonderzoek naar beschermde soorten nodig is. In de noten van beantwoording lees ik tot mijn stomme verbazing dat dit onderzoek nog niet is uitgevoerd. Maar ondertussen zijn in het gebied allerlei ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Met honden en vogelverschrikkers wordt voorkomen dat er zeldzame vogel alsnog neerstrijkt. Op deze manier is een vervolgonderzoek natuurlijk een wassen neus.
2: De heer Molenburg.
3: Klopt. Katwijk en Valkenburg hadden een verhaal. Een ideaal dat samen met de gemeente, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties was ontwikkeld. Grenzend aan het Valkenburgse meer zou een campusachtige setting komen met een gezonde mix van onderwijs, wonen en werken. Kennisintensieve bedrijven die het Bioscience Park in Leiden versterken. Groei van de plaatselijke economie, een zicht op 2000 arbeidsplaatsen. Een geliefd gebied dooraderd met water en groen, samenvloeiend met de openbare recreatie rondom het Valkenburgse meer. Katwijk had een ideaal. Maar dat wordt ingeruild voor een volledig afgeschermd gebied waarop een productiefabriek staat. Niets, geen Bioscience Park, onderzoek en ontwikkeling. Geen verbinding met de plaatselijke ondernemers en bewoners. Geen enkele relatie met natuur en recreatie. Het ideaal, dat staat in Omgevingsvisie 2022, met elkaar opgesteld. Daartegenover de fabriek, van bovenaf opgelegd. Kiezen we voor een bedrijf dat zich alleen maar richt op productie en winst, zonder relatie met de mens, met het dorp en de omgeving? Of kiezen we voor het eigen Katwijkse verhaal, de campus, het Valkenburgse meer, met de verbindingen tussen mens, dorp en omgeving? Een verhaal dat de waarde van de gemeenschap beschermt, zoals de SGP in haar programma zegt. Een verhaal dat sociaal en groen is, zoals Pro graag wil. Een verhaal dat kenniseconomie versterkt, zoals de VVD voorstaat. Een verhaal waar Katwijkse durf voor nodig is. Een verhaal van dat ons samenbindt en dringend vraagt om steun van alle partijen. Kies niet voor de zak met geld. Niet voor een doofstomme fabriek die alleen maar overlast geeft, maar kies voor een gezamenlijk ideaal. Kies voor David, kies niet voor Goliath. En natuurlijk vraagt dat inzet vernuft, maar alsjeblieft, zegt Katwijk, jullie kunnen anders.
2: Dan gaan wij door naar de heer Van Harmelen.
4: Goedenavond, geachte raadsleden, voorzitter. Ik ben woonachtend aan de Voorschotenweg 35 met mijn gezin. Laat ik de juridische kaders loslaten en kijken naar uw eigen coalitieakkoord, doorgroeien met karakter. Daarin belooft u de kiezer de menselijke maat, behouden van dorpse karakter en bijbels rentmeesterschap. Waar is dat in deze kwestie? Ik ben nog zoekende. En het begint een beetje een prestigeproject te worden van de heer Mostert. En beklijft het mij het gevoel dat er achter gesloten deuren flinke handen zijn geschud en dat het eigenlijk al besloten is. Waarom zo'n haast? Waarom niet vertragen? Van alle kanten torent strak dit monster onherstelbaar boven ons landschap uit. En dat hebben jullie op je geweten. Meneer Van Mullen beweerde doodleuk in een eerder debat dat er met de omwonenden is gesproken over geluidshinder en vrachtverkeer. Alleen, ik heb nog nooit iemand gezien. Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid? En wie vergoedt de waardevermindering van de woningen van mijn en mijn buren? Raadsleden, besef goed waar u mee instemt. De juridische, financiële en maatschappelijke gevolgen van dit besluit zijn voor u als raadsleden en uw partij niet te overzien en worden in de nabije toekomst op jullie konto geschreven. De ziel van de gemeente Katwijk verkocht aan de duivel voor wat centen.
0: Na de vergaderingen met de bezwaarmakers buigt de gemeenteraad zich erover. Die gaat erover discussiëren. En op 1 oktober moet er tijdens een raadsvergadering een beslissing worden genomen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huren in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Leden van 21 verenigingen in de gemeente Katwijk gaan vanaf 19 september langs de deuren voor de grote clubactie. Door middel van lotenverkoop hopen verenigingen geld op te halen voor nieuwe spullen, een renovatie of een jubileum. Grote clubactie is een landelijk initiatief waar verenigingen zich bij aan kunnen sluiten. De leden van de vereniging verkopen de loten. De landelijke organisatie regelt de prijzenpot en het achterliggende systeem. De verenigingen krijgen 85% van ieder verkocht lot terug. Lot kost 3 euro, verenigingen krijgen dus 2,55 euro.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nog 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdagochtend vallen nog enkele buien. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog, met een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden, tijdens buien tot rond 18 graden. Vrijdagmiddag ziet het weerbeeld er op de meeste plaatsen droog uit, met zonnige perioden. Landinwaarts kunnen de stapelwolken als het ware wel een beetje uitsmeren, waardoor de lucht er soms grijs uitziet. Het wordt maximaal 17 graden langs de kust en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat nog een meest matige wind uit west tot zuidwest. Vrijdagavond verloopt droog met brede opklaringen en daarbij gaat de temperatuur vrij snel omlaag. Na zonsondergang koelt het af naar ongeveer 13 graden. Vrijdagnacht volgt vanuit het westen opnieuw meer bewolking en daardoor stagneert de daling van temperatuur, want het blijft een graad of 13 op de koudste plekken. Tot zover het weerbericht.

0: In het centrum van Liss hebben ze last van de hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er Liss liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. U hoort er twee raadsleden over. Straks Jaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse.
1: Later op de avond vind ik het ook niet per definitie gezellig om even bij de Albert Heijn naar binnen te lopen. En er gebeurt niks. Hè. Ik bedoel, ze staan bij wijze van spreken alleen maar. Maar er hangt daar wel een bepaalde sfeer. En ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. En nou, als je dan nu hoort dat misschien ook wel wat acquisities plaatsvinden. Ja, is het natuurlijk wel een dieptepunt op waar je kamers moet neerzetten. Om dat te kijken of dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
2: Maar waarom moet je de camera's neerzetten? Waarom loop je hier naartoe en vraag je wat doe je hier?
1: Ja, nou ja, dat kan je zeggen. Maar ja. Ja, op het moment wat er gebeurt, gebeurt er en dan is het weer weg. Dus er is gewoon, ja. Nou, het is ook misschien, daarbij de camera geeft ook mensen misschien weer een bepaald gevoel van veiligheid. Het zal toch de jongeren iets afschrikken. Nou ja, dus noem het allemaal maar op. Maar het feit dat daar wat is, wat de reden geeft om die camera's te plaatsen, vind ik een dieptepunt op zichzelf.
2: Ja, de woensdag te vragen en ongeveer een dag later het bericht van de gemeente, de camera's worden opgehangen. Was het een goede timing van Liss of ging de burgemeester opeens hard rennen of was het toevallig?
3: Wij gaan ervan uit dat er al enige tijd dermate klachten waren. Ja. En ook constateringen waarschijnlijk van de politie. Dat de burgemeester, ja, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare orde.
1: Zegt van,
3: ik vind dit ernstig genoeg om dit te gaan doen. Ja, daar vertrouwen wij helemaal op het oordeel en de competentie van de burgemeester.
2: En die camera's moeten het gaan oplossen en komen er nog meer maatregelen?
1: Ik hoop dat de camera's in ieder geval beeld geven wat er precies speelt en waarom. En de hoofdkopstukken misschien eruit kunnen vatten om een gesprek mee aan te gaan. Ik bedoel, dat heeft burgemeester Spruit in het verleden ook wel eens gedaan met hem met rel, om dan koud bij mensen thuis aan te bellen, kijk eens wat uw kind gedaan hebt. Nou ja, goed. Kijk, het moet gewoon opgelost in die zin. Je moet gewoon daar met een goed gevoel kunnen rondlopen. En je kan niet iedereen ieder gevoel wegnemen. Er zijn altijd mensen die bepaalde angst of gevoelens hebben. Hè. Dat hou je. Maar als je al met een ongemakkelijk gevoel dan loopt, omdat daar een groep jongeren hangt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Maar is het 12-jarigen, zijn het 20-jarigen? Wat is het?
1: Het is van alles door elkaar. Maar vooral aan de jongere kant.
2: Ja. Ja.
1: Dus het is wel...
2: Wel ernstig.
1: Vervelend gewoon. Ja. Ja. Het is gewoon jammer dat het moet. Everybody's looking for that something.

0: Maurits Huizer en Marco Koppert hebben woensdag een bronzen erepenning gekregen voor het redden van een drenkeling in Lisse. Een oudere vrouw reed vorig jaar juni op de Vennestraat met haar scootmobiel het riet in. Beide mannen schoten haar te hulp. De erepenning werd uitgereikt namens de gemeente Lisse en de KMRD. Dat is de Koninklijke Maatschappij ter Redding van Drenkelingen. U hoort als eerste Maurits Huizer.
1: Ik ben de vrachtwagenchauffeur van der Linden uit Hillegom. En ik was de eerste die ter plaatse was. En ik heb gedaan wat ik moest doen, vond ik zelf.
2: Ja, want wat herinner je nog van dat moment?
1: Nou, ik kwam bij de Veegel vandaan. En ik reed weg daar ook. En op dat moment zie ik in mijn spiegel een scootmobiel aan de rechterkant. En ik vervolg me weg. En een minuut, anderhalf minuut later, denk ik, een paar meter later, zie ik die scootmobiel niet meer in mijn spiegel. Dus ik denk, nou, er is iets niet goed. Of heb ik het gehallucineerd? Is er wat? Dus heb ik de vrachtwagen stilgezet en ben ik terug gaan lopen. En toen in het riet vond ik deze mevrouw in de scootmobiel in het water.
2: En wat dacht u toen u haar zag?
1: Ja, toen dacht ik, oh, en nu? Ik moet haar helpen. Dus toen ben ik in eerste instantie kijken of ze aanspreekbaar was. Want, en dat was ze. Ik kon er wel moeilijk verstaan. Ze zei ook weinig, maar ik kon wel aan de gebaren merken dat ze goed bij was. Toen wilde ik haar helpen om haar uit de sloot te helpen. Nou, dat lukte niet, want ze zat met de voet zat ze klem. Ik denk, ja, en nu? Want ik had geen telefoon bij me. En toen ben ik uit de bosjes gekomen. En toen zag ik een andere auto zag ik aankomen. En toen heb ik gevraagd of hij een telefoon had om 112 te bellen.
2: Ja. Ja, want u kwam er later bij, hè?
3: Ik ben er later bij gekomen, dat klopt, ja.
2: U reed ook voorbij? Of,
3: Ja, ik werd gewend. Dan weet ik niet of het door jou was of er geen die aan het bellen was. Dus, maar ja, goed, er lag een zware scootmobiel in het water. Dus toen zijn we met z'n tweeën proberen de boel te gaan stabiliseren. Ja. En inderdaad, vrouwtje had pijn aan de benen. Je lag ook onder die scootmobiel. Dus die kon eigenlijk geen kant meer op. En, maar toen kon ik er al gauw achter dat wij met z'n tweeën niet gingen redden. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik werk verderop bij de garage Bandeco. Ik heb de jongens uit de garage opgetrommeld. Dus we zijn met vier man erheen gereden. En de boel proberen boven water te houden.
2: Ja, en gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Is het een moment waar u nog vaker aan terugdenkt?
3: Nou, je rijdt er dagelijks langs, maar niet echt. Dat je denkt van, maar je ziet het nog wel eens gebeuren. En, ja. Maar goed.
2: Ja. Ja. En u?
1: Ja, je denkt er nog wel eens met regelmaat. Ook vooral omdat wat de buurman zegt, dat je met regelmaat langs rijdt. En dan moet je er toch even bij stilstaan. Dat je denkt van ja, en dan zit je nog wel eens een keer in die hechten kijken of het allemaal wel goed gaat.
2: Ja, want jullie zijn er toch ook nu best vrij nuchter onder. Hoe vindt u het nou dat u dan hier een erepenning voor krijgt?
3: Ja, dat is een vraag die je zegt van ja. Heel eerlijk gezegd, je doet het gewoon. Ja. Dus ja, zo sta ik erin. Dus ja.
2: Ja, want u zei ook, u vroeg me eigenlijk af of ik wel op de uitnodiging in moest gaan, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik had zoiets van, het is de normaalste zaak van de wereld om als iemand in nood is om te helpen. En dan om er helemaal een erepenning aan te geven. Ja, ik vond het heel bijzonder.
0: De mannen hebben na het ongeval geen contact meer met het slachtoffer gehad. Een medewerker van de gemeente wist te vertellen dat de vrouw erg geschrokken is van het ongeval. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden. Ze wilde liever niet bij de uitreiking van de erepenning aanwezig zijn.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
6: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
7: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
5: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij

0: Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
4: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
3: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
5: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
3: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat.

0: Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: noodhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
6: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
5: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit.

0: wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Goedenavond luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival, het programma van de Bollestreekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Ilse de Lange, Gravel and Dust. En wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Nou, artiesten als John Conley, Tim McGraw, Dolly Parton, Alan Jackson, Larry Gatlin, Martina McBride en George Strait. Maar nu eerst een nummer van Willie Nelson wat niet zo bekend is. En dat is Wake Me When It's Over.
1: I'm getting tired now.

En dat was de nieuwe groep Midland met 14 Gears van hun album Let It Roll, oftewel allerlei truckers songs. En dan gaan we wat feest vieren, zo mag je het wel noemen, van een nummer van Marty River. En dat is Magnificio Mexico.

En dat was onze gospel van deze week. En dat was van Tony Allen Bates, Gospel Country. Staat op het album American Strong. En dan krijgen we Kevin Fowler, die een album uitgebracht heeft met als titel Barstool Stories. En daarop vinden we Country Strong to Sing.

En Tim McGraw die had het over de zangkwaliteiten, of tenminste de schrijverskwaliteiten van Kris Kristofferson. Oftewel Kristofferson als titel van deze song. En dan krijgen we Troy Cook Jr., die we uit het verleden nog wel kennen in dit programma. Maar die heeft het nu over het spook van de Grand Ole Opry, The Phantom.

En dat was Jesus Take a Hold van John Conley. De man van het Rose Colored Glasses. Die bracht dit mooie nummer. Ik had in een aantal weken een nummer van Dylan Scott al gedraaid, waarin hij een soort obade brengt aan Keith Whitley. En dat doet hij ook samen met de vrouw van Keith Whitley, Lori Morgan. En dan gaat het over deze song. Tell Lori I Love Her.

En dat was Chris Young met Neon, de titelsong van zijn album. En dan krijgen we een single van D. Vincent Williams met Down by the River.

0: you're wrong.
1: Een song over het bedriegen van de partner door Dolly Parton. En die heeft als titel God Won't Get You. En dan krijgen we Alan Jackson met een nummer van zijn album 30 Miles. En dit is You Go Your Way.

Ja, en we gaan er even uit voor het nieuws. En we beginnen het tweede uur met een nummer van Martina McBride. En dat gaat over een jonge vrouw van 38 jaar die te horen krijgt dat ze borstkanker heeft. En hoe ze dat verwerkt. En hoe haar man haar zorg, ja, helemaal verzorgt. I'm gonna love you through it. Tot zo.

0: fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic, dat voelt goed. Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom-de-Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
4: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11. U weet het. Country Festival met Bart van der Pol.

Ja, het tragische verhaal van de 38-jarige vrouw die borstkanker kreeg. En hoe ze dan toch heel goed werd opgevangen door haar echtgenoot. Dit was Martina McBride met I'm Gonna Love You Through It van het album 11. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan naar George Strait. Een nummer van het album Here for the Good Time. Dit is Love's Gonna Make It All Right.

En dat was een opname van Gretchen Peters van 2007, van 7 augustus. Wij gaan verder met de Bellamy Brothers met World's Greatest Lover.

Ja, en jullie zullen het stemgeluid wel herkend hebben van Ed Bruce met After All. En dan krijgen we Casey Musgraves met The Merry Goes Round.

0: En dat was Conway Twitty met Somebody's Needing Somebody.
1: Hi folks, I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
0: En het eerste nummer van het akoestisch blok komt van Union Station. I wouldn't change you if I could.

En dat was de New River Bluegrass Band met Your Life. En dan krijgen we het album Catch Me If I Try van Kenny en Amanda Smit. Met Some Days I Live on That.

En dat was de vader van de bluegrass, Bill Monroe. Sweet Mary and the Miles in Between. Van Bill Monroe is een gedeelte van zijn oeuvre vastgelegd in een heel album met zes cd's. En die heeft als titel Bluegrass 1959-1969. En daar kwam dit nummer vandaan. En dan hebben we nog één nummer in het akoestisch blok. En dat is van de Deer Creek Boys. Komt van het album Gale's Theory en dit is de Arizona Ranger.

En dat was weer onze windmill-aandachtsschijf van deze maand, van Kirsten Alting, What God Is Doing. Natuurlijk ook nog een nummer van het album van Rhonda Vincent, Possibility, onze nieuwe cd van de maand. En daarvan draai ik Scenic Route.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werden verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanvallen.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deel

0: 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.